0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magesi kenda munyaka tonyeze nyafamba.